0: Beter.
1: Oh yeah, vandaar geen levende bewijs als zo klinkt Sam Joa. 2026, Robin Beck, met de eerste single-auskoppeling aan de titeltrack van hun fonkelnieuwe album. De meeste zijn 9 Joa, Living Proof, en die, wie gesagt, komt nächste Woche Freiden heraus. Doch kan ik nog niet meer zo en Welcome Back, Robin Beck. An immer noch gleich, mal diese Folksongs, an die zweite Stunde back to rock gehen, ja, da gebe ich so ein, geht es lohnt ein bisschen Rock'n'Roll auf Dauern, hier kommen Led Zeppelin.